dat verstand, er is nog niet lang hier. Drift hij om niet aan, maar er verliert zich duidelijk in die. Hoe morgen ligt er alleen in bed, dat is zo ziemlich alles, als in hem dag klaar heeft.